0: Nou, laat me zo gebruiken. Nee, laat maar gewoon zitten. Ja, ik doe het niet meer. Huh?
1: Nou,
0: ja.